0: Dat zal van niet heel veel zeggen.
1: Dag Jan.
0: Three 50 hash, Connecticut combination, Charlie 171716.